En zo klonken Six Songs from Shropshire Lad van George Butterworth. Uitgevoerd door Benjamin Luxon, bariton, en hij werd begeleid door David Willetson op de piano. Butterworth was een grote zelfcriticus. Voordat hij in 1915 naar het front vertrok, vernietigde hij een groot deel van zijn composities, maar gelukkig is een deel van zijn werk bewaard gebleven. Zijn ongepubliceerde suite voor twee violen, altviool en cello, werd alsnog uitgegeven in 2005. En we gaan luisteren naar deze compositie in een uitvoering door het Hornstein Ensemble.

U hoorde het Hornstein Ensemble met de uitvoering van de suite voor twee violen, altviool en cello van George Butterworth. Butterworth stierf in 1916 in de eerste slag aan de Somme. Hij werd begraven aan de frontlinie bij Poitiers. Zoals gewoonlijk zou zijn lichaam later worden geborgen, maar de daaropvolgende legermanoeuvres maakten dit onmogelijk, zodat er geen grafmarkering van hem is overgebleven. Maar wel staat zijn naam op het nabijgelegen monument. U hoort nu tot slot van deze uitzending Two Songs, uitgevoerd door Broderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. Allereerst hoort u I Fear Thy Kisses, en dat wordt gevolgd door Requiescat.

Tot besluit van deze uitzending heeft u kunnen luisteren naar Two Songs van George Butterworth door Roderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. In deze wandeling heeft u dus geluisterd naar muziek van de Britse componisten William Baines en George Butterworth. Informatie over de gespeelde werken die kunt u natuurlijk altijd vinden in de gids op onze site concertzender.nl. En die informatie is uiteraard ook toegankelijk als u een app hebt van de Concertzender. Dit programma werd samengesteld door Peter Simmers.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 5 van Lastige Leerling. Die lastige leerling was Beethoven. En de kapstok waaraan ik deze serie uitzendingen ophang is gebaseerd op Beethovens enigszins stroeve verhouding met zijn leraar Haydn. Die lessen begonnen pas in 1792, toen Beethoven naar Wenen verhuisde. Maar in mijn programma's neem ik een ruime aanloop en heb ik tot nu toe veel aandacht besteed aan de jeugdige Beethoven in Bonn. De vorige uitzending sloten we af met een deel uit een kantate die Beethoven als jonkie had mogen componeren ter gelegenheid van het overlijden van de Oostenrijkse keizer. Vervelend voor hem was dat het stuk nooit werd uitgevoerd. Waarschijnlijk omdat Beethovens oudere collega-componisten aan het hof jaloers waren. Maar het feit dat Beethoven als jong broekie die opdracht had gekregen, deed zoveel met zijn zelfvertrouwen dat zijn creatieve sluizen weer wagenwijd opengingen. Gevolg was dat hij tussen 1790 en 92 heel wat nieuwe stukken heeft gecomponeerd. Liederen, kamermuziek en een paar soloconcerten. Maar de enorme populariteit van de technisch steeds beter wordende piano's zorgde ervoor dat pianomuziek het best werd verkocht. De ene muziekuitgeverij na de andere werd opgericht. Er kwamen steeds meer uitstekende amateurpianisten en die hadden dringend behoefte aan nieuw repertoire. Pianosonates, daar waagde Beethoven zich nog liever niet aan. Daarvoor had hij nog te veel ontzag voor Haydn en Mozart. En hij voelde dat hij voor zoiets eerst nog heel wat compositielessen nodig had. Maar als pianist lag zijn kracht vooral in het improviseren. Daarom stortte hij zich op de variatievorm. Hij pakte dan een populair thema, improviseerde erop los en noteerde zijn variaties. Uit zijn schetsboeken weten we dat hij, voordat hij die variaties naar een uitgever stuurde, aan het worstelen was met de volgorde. Want hij probeerde met zoveel mogelijk afwisseling van tempo en stemming een lange spanningsboog te creëren. En dat is hem wonderwel gelukt in de zogenaamde Righini-variaties, WOO65. Het thema is een aria van een tegenwoordig totaal vergeten operacomponist Vincenzo Righini. Het thema zelf heeft erg

Met de tintelende klanken van het hakkenbord eindigde dit trio van Gasparo Arnaldi. Details over de uitvoerenden vindt u op onze website concertzender.nl. In de Genoese archieven vond Ristori ook een aantal strijkkwartetten van Pietro Nardini. Tenminste, aan hem werden ze toegeschreven. In werkelijkheid zijn ze van componist Franz Anton Hofmeister, een Weens componist uit de kringen van Mozart en Haydn. Dat neemt niet weg dat ook deze werken in Genua hebben geklonken. We horen nu het tweede strijkkwartet in C groot.

U hoort het tweede strijkkwartet in C-groot van Anton Hofmeister, in Genua valselijk toegeschreven aan Pietro Nardini. Tot slot laten we muziek horen van een ander staatje. Ook het nietige Monaco had in de 18e eeuw een hofkapel. In 2020 kwam er een cd uit waarop muziek van twee Monegaskische hofcomponisten te horen was. We horen nu een sonate van de geboren Duitser Valentin Röser.

hoorde een trio-sonate van de Monegaschische componist Valentin Reuser, uitgevoerd door Orchestra Furiosi Affetti. Vandaag hoorden we muziek uit twee kleine staatjes aan de Italiaanse Riviera. Tientallen kleinere en grote staten liggen nog op ons te wachten. Voor nu werpt Pasen zijn schaduw vooruit. Volgende week is Sanssouci bij u terug met passiemuziek. Samenstelling Wouter Steenbeek.

Beste luisteraars, bij de concertzender is het tijd voor zwerven door de klassieke periode. Vandaag gaan we verder met de broers Haydn. We beginnen met Jozef. Zijn Missa in Tempori Belli, een mis voor de oorlogstijd, oftewel de paukenmesse, Hoboken 22. De bekende misdelen worden uitgevoerd door N. Monoyossos, sopraan, Monika Groop, alt, Jurk Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

U hoorde van Joseph Haydn de paukenmessen, uitgevoerd door Anne Monoïsos sopraan, Monika Groop, alt, Jörg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. We gaan verder met Michael Haydn, zijn Missa in C grote terts. Edith Karolyi sopraan, Emese Tökesi altus, Peter Gergely tenor, Peter Serre bas, vocaal ensemble Cantus Corfinus en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

van Michael Haydn was dit de Mis in C grote terts. Het werd uitgevoerd door Edith Karolyi, sopraan, Emese Tökeshi, altus, Peter Gergely, tenor, Peter Serre, bas, vocaal ensemble Cantus Corvinus en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth. Jozef is weer aan de beurt. Van Jozef Haydn een misfragment, Sunt bona mixta malis, Hoboken 22 deel 2. De delen Kyrie en Gloria door het Tulzer Knabenkoor met begeleiding door Ander Bijlsma cello. En daarnaast hoort u Bob van Asperen klavecimbel en Anthony Woodrow contrabas.

0: Dat was tot slot een misfragment van Joseph Haydn en uit zijn Sunt Boda Mixta Malis. U hoorde de delen Kyrie en Gloria door het Tölzer Knabenkoor met begeleiding door Anner Bijlsma cello, Bob van Asperen klavecimbel en Anthony Woodrow contrabas. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.
1: Hier is de concertzender met het programma De Wandeling. En vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Fuchs. De Oostenrijkse componist Robert Fuchs wordt geboren in 1847 te Frauenthal. Hij studeerde fluit, viool, piano en orgel, maar ondanks al deze vaardigheden weet hij maar met moeite een karig bestaan op te bouwen als repetitor en leraar. Later verhuisde hij naar Wenen en raakt verbonden aan het conservatorium aldaar. Zijn composities worden aanvankelijk vrij lauw ontvangen, maar Brahms was zeer ingenomen met de schrijfstijl van Fuchs. Onder Fuchs-leerlingen vinden we vele bekende namen als Mahler, Strauss, Korngold, Sibelius en von Zemlinsky. Hij overleed in 1912 in Wenen. We gaan luisteren naar Fuchs' pianotrio in C-groot, opus 22, uitgevoerd door Benjamin Frith, piano, Lucy Gold, viool en Alice Norrie, cello.

Paul Barrett viool en Catherine Edwards piano in deze tweede vioolsonate op. 70 van Charles Villiard Stanford. Edward Elgar's enige vioolsonate, op. 82, ontstond in 1918. Tegelijk gecomponeerd met het strijkkwartet behoort de vioolsonate tot de werken die een directe reactie zijn op de Eerste Wereldoorlog. Elgar is introspectief in de vioolsonate, een gereserveerd werk waar de weemoed soms hard doorbreekt. U hoort een historische opname, gemaakt aan het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw. Max Rostal bespeelt de viool, terwijl Colin Horsley achter de vleugel zit. Hier is hij, de vioolsonate, op. 82, van Edward Elgar.

0: Dat was een hele bijzondere opname. Een beetje blikkerig klonk het wel. Het zal ook wel iets geremasterd zijn, zoals dat dan heet. Maar u luisterde naar een opname van de Wiener Philharmoniker onder leiding van de componist Richard Strauss zelf. En dat was dan de Suite der Bürger als Edelman opus 60. Dit programma, muziek uit de Eerste Wereldoorlog, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: In Orient Express, elke donderdagavond van 9 tot 10, traditionele Oriëntaalse muziek met veel klassieke muziek uit India, maar ook met uitstapjes naar onder andere Japan, China en Iran. Beluister ook het themaprogramma Orient Express via onze website.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote kleinere werken. Dansvormen spelen een belangrijke rol in zowel de muzikale als de culturele geschiedenis. Ze bieden een glimp van hoe componisten uit verschillende tijdperken beweging, ritme en expressie interpreteerden. Ook in pianomuziek wordt vaak aan dansen gerefereerd. Walsen, polonaises en mazurka's zijn bekende voorbeelden. De typische ritmes en stemmingen brengen de sfeer van de dans in herinnering. Veel componisten hebben pianomuziek geschreven waarin dansritmes ofwel direct worden geïmiteerd, of waarin het karakter en de stijl van specifieke dansvormen worden opgeroepen. Of wij die dansvormen tegenwoordig ook nog herkennen, is natuurlijk maar de vraag. Maar wellicht helpt daarbij deze extra aandacht een klein beetje, want we gaan dit uur luisteren naar één enkele dansvorm en die dans is de Allemande. Toen in Duitsland deze dans eigenlijk alweer bijna vergeten was, werd hij rond 1600 weer via Frankrijk teruggebracht. De Fransen hadden de dans simpelweg Duitse dans genoemd, ofwel Allemande. Via de latere barok in de 17e eeuw werd deze gestileerde dans weer helemaal actueel. De Allemande heeft een aantal specifieke kenmerken die het onderscheidt van andere dansen uit dezelfde periode. De Allemande wordt meestal geschreven in vierkwartsmaat, wat betekent dat er vier tellen per maat zijn. Dit geeft de dans een gelijkmatige, vloeiende beweging. Het tempo van de Allemande is over het algemeen matig tot traag. Het heeft een rustige, maar energieke beweging. De muziek van de Allemande heeft een regelmatig vloeiend ritme, vaak met een accent op de eerste tel van elke maat. Het ritmische patroon dat hieruit ontstaat straalt beweging en elegantie uit. Het kan ook syncopatie bevatten, wat betekent dat er onverwachte accenten of verschuivingen in het ritme kunnen zijn die de muziek interessant maken. De melodieën van een Allemande zijn vaak vloeiend en lineair, met kleine, ononderbroken frases die elkaar opvolgen. In de barok werd de nobele en statige Allemande door paren vaak in formele settings, zoals aan het hof, uitgevoerd. Nu de vraag, hoe componeerden Bach en Händel deze Duitse dans voor het klavier? Hoe zijn zij omgegaan met de ingetogen dansbewegingen van de barok? We gaan nu luisteren naar alle Allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schiff.

U hoorde alle allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schief. Ook Georg Händel componeerde zijn suites op basis van dansvormen. Van zijn 8 zogenaamde grote suites gaan we ook weer alle allemandes beluisteren. Ditmaal afwisselend gespeeld door Sviatoslav Richter en André Gavrilov.

Dat waren achtereenvolgens een symfonie in C-groot en eentje in E-groot van componist Anton Fils. Anton Fils, geboren in 1733, had een succesvolle loopbaan. Thuis kreeg hij van zijn vader, een cellist, al de nodige muzikale bagage mee. Daarna studeerde hij theologie en rechten. In 1754 werd hij als cellist in de hofkapel van Mannheim aangenomen. Hier had hij de luxe en de tijd om zich aan het componeren te wijden. Luistert u weer naar twee symfonieën achter elkaar, één in G klein en één in D groot, gespeeld door hetzelfde orkest van daarnet, l'Orfeo Barok Orkester onder leiding van Michi Geike.

Dat waren twee symfonieën van de hand van Anton Fils, een componist die onmiskenbaar deel uitmaakt van de zogenaamde Mannheimer Schule. Zoals ik al zei, werkte Fils zelf als cellist in de hofkapel van Mannheim al vanaf zijn 21ste. 3 jaar later, in 1757, trouwde hij en het leek hem echt voor de wind te gaan. Zijn overlijden, 3 jaar na zijn trouwen, kwam dan ook zeer onverwacht. Anton Fils werd dus maar 26 jaar oud. Tot slot van dit programma hoort u nu zijn symfonieën A groot. Het begin van deze symfonie is typerend voor de stijl van de Mannheimers.

Tot slot hoorde u nog een symfonie van Anton Fils. En dit was er een in A groot. En hij werd gespeeld door l'Orfeo Barok Orkester onder leiding van Michi Gaik. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Thomas Op de Koel. De afgelopen uren werden de knoppen bediend door Wouter Koersen en mijn naam is Thijs Bonger.

Dit is de Concertzender met Forte Piano. Ook vanavond staat op het programma de sonates van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tegenwoordig is deze componist bijna vergeten en daarom staan we bij hem in deze serie uitgebreid stil. Zijn sonates zijn geschreven vanaf omstreeks 1760 tot en met 1771 en zijn baanbrekend voor die tijd. In de opname die u gaat horen zit de fortepianist Eduardo Torbianelli achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. We beginnen met sonate in A groot.

U hoorde de ouverture tot de opera Le Jardinier et son Seigneur door het Praag Symfonieorkest onder leiding van Christian Benda. Een werk dus van François Philidor. En voor het volgende stuk blijven we in Frankrijk. Violist en componist Joseph Boulogne de Saint-Georges werd daar weliswaar niet geboren, maar maakte wel naam in Parijs. Zijn levensverhaal is heel bijzonder. Als bastaardkind van een Franse edelman en een slavin uit Guadeloupe werd hij door zijn vader erkend en op die manier kon hij de ridderslag krijgen. Hij leefde van 1745 tot 1799 en hij toonde uitzonderlijk talent in de muziek, maar ook in de sport. In Parijs maakte hij die talenten maximaal waar. Saint-Georges maakte naam als violist, componist, atleet en musketier. Zijn muziek is door de jaren heen meerdere keren opgenomen en de laatste jaren neemt zijn reputatie een vlucht. Activisten omarmen hem als zwarte componist, soms zelfs met decreet Black Composers Matter. Eigenlijk is dat jammer, want zijn muziek wordt zowel erg gepolitiseerd, terwijl er helemaal los van zijn afkomst voldoende redenen zijn om naar Saint-Georges muziek te luisteren. Zijn concerten zijn virtuoos, maar tegelijk altijd vol van gevoel en met een natuurlijke flow. Zijn bijnaam, de Zwarte Mozart, mag er dan ook zijn.

U heeft geluisterd naar het vioolconcert nummer 2 in D groot door het Toronto Camerata onder leiding van Kevin Mullen met violist Xian Zhao. Een werk dus van Joseph Boulogne de Saint-Georges. En waar Saint-Georges componist en sportman was, maken we nu kennis met een componist-wetenschapper. William Herschel kwam uit Hannover, waar veel uitwisseling was met Groot-Brittannië. Duitse componisten waren in Londen namelijk zeer geliefd, dus zag men hem graag komen. Toch is Herschel het bekendst om de ontdekking van de planeet Uranus. Een wereldschokkende ontdekking, want sinds de oudheid wist men niet beter of er waren maar 6 planeten. En bovendien ontdekte Herschel ook nog de infraroodstraling. Het is daarom niet zo gek dat zijn werk als componist op de achtergrond is geraakt. En toch is het jammer, want zijn muziek haalt een indrukwekkend niveau. Begin deze eeuw werden zijn symfonieën afgestoft door de London Mozart Players. En we gaan dan luisteren naar een uitvoering door hen van zijn 13e symfonie in D groot.

En dat was de symfonie nummer 13 in D groot van William Herschel door de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert. Met een ouverture, een soloconcert en een symfonie hebben we nu een complete uitvoering bij elkaar. De rest van het uur gaan we vullen met een trio van diezelfde William Herschel. Over 2 weken zijn we weer terug, vast niet met zulke multitalenten als vandaag, maar evengoed met briljante muziek die onze aandacht meer dan waard is. U heeft geluisterd naar een programma van Wouter Steenbeek.

Die nachtegaal die zang een lied, een oud Nederlands volksliedje en de naam van het liederenprogramma van de concertzender en ook het enige liederenprogramma op de Nederlandse radio. Elke tweede en vierde zondag van de maand om 11 uur neemt bariton Evert-Jan Nachtegaal u mee naar de wereld van het klassieke kunstlied. Soms staat een componist centraal, dan weer een tekstdichter, een bekende zanger, een jaargetijde of een genre. Alle voorgaande programma's zijn opnieuw te beluisteren op onze site concertzender.nl onder Die Zang een Lied.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 3 van mijn nieuwe serie programma's met als titel Geniale Muziekvrienden. Daarin gaat het over de diepe vriendschap tussen Mozart en Haydn. In deel 1 konden we al horen dat de beroemde Haydn enorm veel invloed had op de 17-jarige Mozart. Maar toen kenden ze elkaar nog niet persoonlijk. In deel 2 schudden ze elkaar voor het eerst de hand. Dat gebeurt waarschijnlijk eind december 1783 tijdens de repetities voor 2 concerten waarop hun muziek wordt uitgevoerd. Van Haydn klinken daar delen uit zijn oratorium Il Ritorno di Tobia. In de vorige uitzending draaiden we deze schitterende, heftige muziek die zelden of nooit wordt uitgevoerd. En van Mozart klinkt er een pianoconcert, KV 415. Natuurlijk speelt hij zelf de solopartij. Vooral de finale doet het erg goed en moet zelfs herhaald worden. Hier komt-ie.

Finale uit Mozarts pianoconcert in C, KV 415, Murray Pariah en het English Chamber Orchestra. Dit speelde Mozart dus met veel succes op dat gezamenlijke concert in 1783, waarop hij en Haydn elkaar voor het eerst ontmoetten. Het is opvallend dat Haydn na het horen van dit concert en nog een paar andere zelf nooit meer een pianoconcert heeft geschreven. Hij erkent gewoon dat Mozart dit beter kan dan hij. Terug naar dit kennismakingsconcert. Van Mozart wordt er ook een concertaria gezongen. En die gaat over pijloos diep liefdesverdriet en doodsverlangen. We horen tenor Christophe Prégardien en La Petite Bande onder Sigiswald Kuiken.

het Angelus Quartet met Haydn's opus 64 nummer 1. Tot slot van deze aflevering van het programma Gesprek onder acht ogen draaien we nummer 3 uit de reeks opus 64. Het eerste deel klinkt een beetje als een rit op een galopperend paard en het adagio heeft weer dat nobele karakter waar Haydn patent op schijnt te hebben. De uitvoering is weer van het Angelus Quartet.

Dat was Haydn's Quartet opus 64 nummer 3 door het Angelus Quartet. We hebben nog een Haydn-uitsmijtertje voor u. U gaat luisteren naar het nog jonge Jerusalem Quartet met de finale uit opus 64 nummer 5. En dat heeft een bijnaam, dat is het zogenaamde Lerchen Quartet.

Dat was het Jerusalem Quartet met de finale uit opus 64, nummer 5 van Haydn. De samenstelling van dit programma was van uw presentator Thijs Bonger. Deel 5 van deze serie kunt u horen op 14 juni. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de firma Spronk in Breda. Natuurlijk bent u niet altijd in de gelegenheid om te luisteren naar uw favoriete programma. Nou, daar hebben we een oplossing voor. Veel van onze programma's zijn sinds enige tijd op afroep te beluisteren. Gaat u in zo'n geval naar onze website www.concertzender.nl, www.concertzender.nl en klik op Radio on Demand. Dan kunt u via uw pc het programma selecteren en beluisteren op een moment dat het u beter uitkomt. Dit is de Concertzender. Voor 10 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je nou niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op onze website www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. U kunt nu luisteren naar het tweede deel van onze trilogie Vive la Liberté. We zijn in 1794. Er is veel veranderd sinds de bestorming van de Bastille in juli 1789. Frankrijk is een republiek. Sinds 22 september 1792 is de republikeinse kalender ingevoerd. Het orkest van de Nationale Garde is een groot militair orkest geworden. En voor dat orkest schreef François-Joseph Gossec in mei 1794 zijn symfonie militaire. U hoort deze symfonie in een uitvoering door The Wallace Collection onder leiding van John Wallace.

De Wallace Collection, onder leiding van John Wallace, speelde de Symphonie Militaire van Gossec. Sinds de 18e Brumaire van 8 november 1793 was de naam van de École Gratuite de Musique de la Garde Nationale veranderd in Institut National de Musique. Dit instituut was er vooral om de studenten op te leiden als muzici die de revolutionaire feesten moesten begeleiden. 600 studenten zaten op dit instituut. En op 4 juli 1794, om de overwinning van de slag bij Fleurus te vieren, ging Méhul's Le Chant d'Epart in première, met medewerking van de studenten van het Institut National de Musique. Een werk dat het publiek zag als een tweede Marseillaise. En dit alles vond plaats in Jardin National, oftewel de Tuileries. Hier is Le Chant du Départ.

dat waren de strijkers van het Orquestra de las Americas, onder leiding van Benjamin Juárez Echenique, met Minuetto opus postumo van Ricardo Castro. De laatste Mexicaanse romanticus is Alfredo Carrasco, en dat horen we in zijn nostalgische Preludio Sinfonico uit 1921.

De Preludio Sinfonico van Alfredo Carrasco hoorde u met het Orchestra de las Americas onder leiding van Benjamin Juarez Echenique. Intussen zijn we aangekomen bij de vorige eeuw en staan we stil bij José Pablo Moncayo. Zijn vroegste orkestwerk is Huapango uit 1941 en dat behoort tot de meest gespeelde werken uit het Mexicaans symfonisch repertoire. Dit virtuose werk hoort u ook nu weer met het Orchestra de las Americas, opnieuw onder leiding van Benjamin Juarez Echenique.

Benjamin Juárez Echenique dirigeert het Orquestra de las Américas met Huapango van José Pablo Moncayo. We blijven bij dezelfde componist en luisteren naar zijn Sinfonietta uit 1945. En dat is een werk voor kamerorkest. 1 trombone, een tuba, 2 slagwerkinstrumenten en strijkers. En bovendien heeft de componist daarnaast ook nog een S-klarinet voorgeschreven.

Sinfonietta van José Pablo Moncayo werd gespeeld door het Orquestra de las Américas onder leiding van Benjamin Juárez Echenique. Dan gaan we over naar Carlos Chávez en het Staatssymfonieorkest van Mexico. In het tweede deel van deze serie hoorde u de Sarabande uit het ballet De Dochter van Colchis. Nu hoort u dadelijk de complete suite uit dit ballet uit 1943.

Dat was tot besluit de suite De dochter van Colchis van Carlos Chávez. Enrique Batiz dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle informatie vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dag. Fijn dat u naar de concertzender luistert, waar we proberen om geen afgezaagd repertoire te laten horen. Ik ben Thijs Bonger en vandaag ga ik verder met mijn serie Herkansing voor Hummel. Deel 3 alweer. In deel 2 is Hummel in 1804 door tussenkomst van zijn veel oudere vriend Haydn net in dienst gekomen van het rijke vorstenhuis Esterhazy. Hummel is Haydn erg dankbaar, ook voor alle lessen en wijze raad. En hij draagt een pianosonate aan hem op. Een opgewekt stuk in E groot, qua invloed een mix van Haydn, Beethoven en Mozart. Deze sonate opus 13, maar absoluut geen klakkeloze navolging. Howard Shelley speelt de eerste twee delen. In het langzame deel doet Hummel harmonisch gewaagde dingen. Daarboven staat dan ook Adagio con gran espressione. We weten niet of Beethoven dit stuk ooit heeft gehoord, maar hij had deze muziek zeker niet verkeerd gevonden, denk ik zo.

Dat was Mendelssohn's zesde en laatste strijkkwartet, opus 80, gespeeld door het Quatuor Ebène. Felix schreef het in Zwitserland toen hij daar weer op krachten aan het komen was, na de schok van het plotselinge overlijden van zijn innig geliefde zus Fanny. Hij voltooide het in september 1847. Weer terug in Duitsland kreeg hij kort achter elkaar twee hersenbloedingen en in november blies hij hartverscheurend zingend de laatste adem uit, 38 jaar jong. Omdat Felix' laatste kwartet, dat we net hoorden, een soort requiem was voor zijn zus Fanny, lijkt het mij interessant om verder te gaan met Fanny's enige proeven in het genre strijkkwartet. Zij schreef het in 1834 en het stuk zit, net als dat van haar broer, vol passie. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Stuur een mailtje naar thijs.boor@concertzender.nl. thijs.boor@concertzender.nl. We gaan weer luisteren naar het Quatuor Ebène.

Van Joseph de Saint-Georges hoorde u het vijfde strijkkwartet in G-klein opus 1 uit 1773. Ook deze keer hoorde u het Quatuor à cordes de Jean-Noël Mollard. Nu tot slot het eerste deel uit het zesde strijkkwartet en dat staat in D groot.

Dat was tot besluit het eerste deel uit het zesde strijkkwartet in D groot opus 1 van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. U hoorde het quatuor-akkoord Jean-Noël Mollard. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio Muziek Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie met de titel Klankkleur. We maken een reis door het landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het Univerum, gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Deel 1 is getiteld Aquarellen. We zijn in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen dit beschouwen als karakterstukken gecomponeerd toen de jonge Gade in Leipzig was. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann aanwezig. Luistert u naar pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren de tweedelige aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenholz zat achter de piano. Max Reger had geen hoge hoed op over zijn vroege werken, zoals bijvoorbeeld zijn opus 25, getiteld Vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en dan gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Griek om de hoek komt kijken. En alles eindigt dan met een vrolijke mazurka. Luistert u naar pianist Marcus Becker.

Pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen de grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Zijn het maar miniaturen? Nou, dat kunt u zelf beoordelen wanneer u nu luistert naar zijn aquarellen. Uit deze 12 stukken horen we er 2, de nummers 3 en 6. Aan de piano Dominique Merlet.

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner met de pianist Dominique Berlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Toch Aulin. Is een belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. We horen zometeen salonmuziek, die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarellen voor zijn rekening. Nu horen we de violiste Sammy Stahlhammer, achter de piano Love Derwinger.

U hoorde kamermuziek van César Franck. Het laatste stuk wat u heeft geluisterd was een jeugdwerk. Het pianotrio nummer 4, opus 2 in B kleine terts. Het Allegro, uitgevoerd door de Bekova Sisters. Elvira op viool, Alfia op cello en Eleonora op piano. En dit programma, De Wandeling, werd voor u samengesteld door Jan Kruijt.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender met in het komende uur de derde aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroeg romantische tijd. Vanavond draait het allemaal om de componisten Jerzy Antonín Benda en Jan Ladislav Dusek. De boheemse componist Jerzy Antonín Benda, daar beginnen we mee. Hij kwam uit een groot geslacht van componisten en muzici die nog steeds actief zijn in de muziekwereld. Vanaf 1742 was hij tweede violist van de hofkapel van Frederik de Grote. En daarna stortte hij zich in de wereld van de opera en ging naar de hertog van Sachsen-Gotha. Benda omarmde daar een nieuwe vorm van muziektheater, het melodrama. Nu echter instrumentale muziek van Benda, een concert voor toetsinstrument en strijkers. Je hoort geen pianoconcert à la Mozart, maar een dialoog tussen piano en 5 strijkers.

gespeeld door de pianist Sebastian Benda en de Benda Musicians. Dit was het concert voor piano en strijkers van Jerzy Antonin Benda. En van Benda stappen we nu naar Jan Ladislav Dusek. Deze Moravische componist en pianovirtuoos reisde flink wat af. Rond 1780 naar Nederland, verder naar Catharina de Grote, Marie Antoinette en ook nog een keer naar Engeland. En hij zou sterven in Parijs. Als we dadelijk naar de muziek gaan luisteren van Dusek, horen we al een voorbode van Chopin. De muziek is dan ook heel modern voor zijn tijd. Voor een benefietconcert in maart 1810, dat ter ere van hem werd gegeven, schreef de componist het pianoconcert in S-groot. En natuurlijk zat hij zelf achter de piano. Hier is pianist Jan Novotný.